0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse kustwacht zegt dat er bij Puerto Rico zeker 40 mensen uit het water zijn gered. Op volle zee was hun boot omgeslagen. Twee mensen zijn omgekomen en zo'n 20 mensen zijn nog vermist. De drenkelingen lagen meer dan 12 uur in het water voordat ze werden gezien door een passerend schip. Volgens de kustwacht sloeg de boot om na een vechtpartij waarbij opvarenden gestoken werden met een kapmes. Mogelijk gaat het om een groep migranten die een oversteek wilden maken in een geïmproviseerde boot. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Het is nog onduidelijk wat er is geraakt en of er slachtoffers zijn. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen zeker 2 mensen om. Ook in Dnipro vielen doden en raakten tientallen mensen gewond bij een aanval op een kantoorgebouw. Vanwege ruzie met FBI-directeur Patel is Andrew Bailey, de tweede man van de Amerikaanse Veiligheidsdienst, opgestapt. Volgens Amerikaanse media waren de twee het regelmatig niet eens en spraken ze elkaar soms maanden niet. Bailey zegt zelf dat hij al na een jaar opstapt om meer tijd met zijn gezin door te brengen. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet, mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit, omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op, omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod, mag ze voor een lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. Het weer dan nog. Aan de kust kunnen buien vallen. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt vannacht af naar een graad of 16. Overdag is het droog met regelmatig zon. En het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Brokstukken van een raket kwamen neer bij een wooncomplex. Een ander gebouw vloog in brand, zegt de burgemeester van de stad. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen 2 mensen om en er vielen 10 gewonden. Ook de stad Dnipro werd getroffen. In Frankrijk zijn bij protesten op middelbare scholen meer dan 160 mensen opgepakt. Er raakten 27 scholieren, docenten en medewerkers van de veiligheidsdienst gewond. De protesten begonnen vorige week in Parijs en sindsdien blokkeren leerlingen door heel Frankrijk de ingangen van hun scholen. Ze willen een vuist maken tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en een hoge werkdruk. Bij de protesten werd vuurwerk naar de politie gegooid en er werden spullen gesloopt. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de scholieren niets eisen, maar alleen maar geweld plegen. De Amerikaanse kustwacht zegt dat er bij Puerto Rico zeker 40 mensen uit het water zijn gered. Op volle zee was hun boot omgeslagen. 2 mensen zijn omgekomen en zo'n 20 mensen zijn nog vermist. De drenkelingen lagen meer dan 12 uur in het water, voordat ze werden gezien door een passerend schip. Volgens de kustwacht sloeg de boot om na een vechtpartij waarbij opvarenden gestoken werden met een kapmes. Mogelijk gaat het om een groep migranten die een oversteek wilden maken in een geïmproviseerde boot. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. Het weer. Aan de kust nog wat buien. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het droog met regelmatig zon. En het wordt uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Brokstukken van een raket kwamen neer bij een wooncomplex en een ander gebouw vloog in brand, zegt de burgemeester van de stad. Over slachtoffers is nog niets bekend. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen 2 mensen om het leven en er vielen tientallen gewonden. Ook de stad Dnipro werd toen getroffen. In een appartementencomplex in Apeldoorn heeft vannacht een grote brand gewoed. Bewoners van zo'n 30 appartementen moesten hun huis uit. Volgens de veiligheidsregio gaat het vooral om oudere mensen. 7 van hen hadden rook ingeademd, maar er hoefde niemand naar het ziekenhuis. 1 appartement is volgens de veiligheidsregio onbewoonbaar. Omdat er bij de brand in Apeldoorn veel rook vrijkwam, moest een deel van de bewoners vannacht mogelijk ergens anders slapen. Vanwege ruzie met FBI-directeur Patel is Andrew Bailey, de tweede man van de Amerikaanse Veiligheidsdienst, opgestapt. Volgens Amerikaanse media waren de twee het regelmatig niet eens en spraken ze elkaar soms maanden niet. Bailey zegt zelf dat hij al na een jaar opstapt om meer tijd met zijn gezin door te kunnen brengen. Bij protesten op middelbare scholen in Frankrijk zijn 27 mensen gewond geraakt. 1 meisje kreeg zoutzuur aan haar handen en gezicht. De Franse politie pakte 164 mensen op voor geweld en vandalisme. De scholieren eisen dat er iets gedaan wordt aan het lerarentekort en aan de overvolle klassen. En daarom blokkeren ze schooldeuren. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tienduizenden mensen gingen de straat op en eisen dat de huurders beter beschermd worden. Het weer. Aan de kust vallen nog wat buien. Overdag is het overal droog met regelmatig zon. Maar er zijn ook wat wolkenvelden. Het wordt uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Radio Ideaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin. Maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. Rusland heeft vannacht opnieuw Oekraïne aangevallen. Onder meer in hoofdstad Kiev zijn explosies gehoord. Volgens de burgemeester van de stad kwamen brokstukken van een raket neer bij een appartementencomplex en vloog een ander gebouw in brand. In Apeldoorn moesten bewoners van zo'n 30 appartementen vannacht hun huis uit. In een van de appartementen was brand ontstaan en daarbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond, wel werden 7 mensen nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd. De politie zegt tegen de krant De Stentor dat de brand is aangestoken. Voor de kust van Puerto Rico is een boot met tientallen opvarenden omgeslagen. Dat gebeurde volgens de Amerikaanse kustwacht nadat iemand met een kapmes om zich heen was gaan steken. Zeker 2 mensen zijn omgekomen en er zijn nog ongeveer 20 vermisten. 40 opvarenden zijn uit de zee gered. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tienduizenden mensen gingen de straat op en eisen dat huurders beter beschermd worden. Het weer. Aan de kust vallen nog wat buien. Verder wordt het een droge dag met regelmatig zon, maar er zijn ook wat wolkenvelden. Het wordt uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Paulaan 50 in Zutphen.
3: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
4: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in de zonwering, de verandazonwering, carports en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
5: De herfst is begonnen. Tijd om je interieur op te fleuren met warme kleuren en prachtige bloemen. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en ontdek de magie van het seizoen.
4: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
6: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
7: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
8: Goedemorgen Gelderland.

0: bewolking of een beetje mist. De zon komt er vanmiddag goed bij. Het wordt zeer warm hoor. 26 tot 28 graden met een matige zuidoostenwind. Morgen hetzelfde laken en pak, maar dan later op de dag ook kans op buien. Het is de één na laatste dag waarop je kan stemmen op de lijst van alle 1300 groeten. Dus als je dat nog niet hebt gedaan, nu echt wel gaan nadenken over wat jij wil horen hoor. Het stemlijstje van Gerda Delsink uit Heteren is kort, maar wel gevarieerd. Ik zie Roxette, Golden Earring, Dick van Altena en Ramstein. Ha. Henriette Dam uit Hogeveen is dan weer fan van Belinda Kinnaar en wil verder niks anders. Anita van den Boog uit Arnhem heeft wel andere artiesten, maar vooral heel veel nummers van Boudewijn de Groot ingebracht. En zo zie je ook hier maar weer van alles waarop wordt gestemd. Alle 1300 goed.nl. Ik ben benieuwd wat jij wil horen. Dan een overzicht van wat op de voorpagina's van de kranten is gezet vandaag en een greep uit het Gelders nieuws van deze dinsdag. In een flat aan de Wagenstraat in Apeldoorn heeft vannacht een grote brand gewoed. Een appartement op de derde verdieping brandde helemaal uit en de vlammen sloegen naar buiten. De brandweer heeft iemand van een balkon kunnen redden. De hele flat is ontruimd. Zeker één bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Een deel van de bewoners kon vannacht niet terug naar huis. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Er gaan geruchten over brandstichting, maar de politie heeft dat nog niet bevestigd. De Rijn heeft door de droogte een nieuw laagterecord bereikt. Bij Lobith werd zondag 6,10 meter gemeten. De laagste stand sinds het begin van de metingen in 1866. En volgens de Gelderlander is het einde nog niet in zicht. De krant verwacht dat het water de komende dagen verder zakt. Misschien zelfs tot net boven de 6 meter. Voor schippers wordt het steeds lastiger. Op de IJssel geldt één richtingsverkeer en vrachtschepen varen met minder lading. Bij Keulen liep zaterdag zelfs een Nederlands cruiseschip vast, terwijl het gewoon in de vaargeul voer. De Stentor opent met de Nationale Ombudsman. Die vindt dat de overheid Sinti, Roma en woonwagenbewoners stelselmatig discrimineert. Apeldoorn wordt als voorbeeld genoemd. Daar moesten ze jarenlang eerst hun strafblad laten zien voordat ze een standplaats kregen. Bij de Telegraaf vragen ze zich af hoe een Gazaanse student met pro-Hamas berichten door de Nederlandse screening kon glippen. Het Financieel Dagblad heeft het over chipmaker Nvidia, die voor een recordbedrag van 150 miljard eigen aandelen gaat terugkopen. Het bedrijf wil zo de angst temperen dat de beurskoersen van AI-bedrijven een zeepbel zijn. En het Nederlands Dagblad sprak oranjespits Max Meerdink uit Winterswijk, die zondag twee keer scoorde tegen Servië. Toen hij eerder zwaar geblesseerd raakte, zocht hij steun in het geloof en bad hij elke dag. Dat gaf hem lucht en vooral rust in het hoofd. En op het Raadhuisplein in Apeldoorn kreeg het terras er een gratis voorstelling bij. Een papegaai zat op een vensterbank en durfde niet meer naar beneden. Al floot en kwetterde hij er wel vrolijk op los. Het werd spectaculair toen de brandweer erbij kwam met een hoogwerker en vanuit het bakkie het beestje van de hoge vensterbank plukte. Het spektakel ontlokte een daverend applaus en een blije papegaai.
1: Kom maar.

Zing mee onder de douche en schuif aan bij het lekkerste ontbijt van Gelderland. Dit is Goedemorgen Gelderland met Frank van Dijk.

If I Were a Carpenter van de Four Tops op Radio Gelderland 1968. Zometeen ons spelletje Een Goed Begin is het halve werk. Maar eerst maken we even ruim baan voor de dame die net 45 is geworden. Queen Bee, terwijl Beyoncé. Dit is Texas Hold'em op Radio Gelderland.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs, boots.
0: To the flow now, ooh.
2: Beyoncé en Texas Hold'em. En voordat wij on the wild side gaan walken met Lou Reed, heb ik nog even een kort introotje voor je.
3: Een goed begin is het halve werk.
2: Ja, goed begin is het halve werk. Een kort introotje van een plaat die ik graag helemaal wil draaien later dit uur. Maar dat kan alleen als die wordt geraden. Herken jij dit stukje?
3: Een goed begin.
2: Ja, dat laatste misschien vooral wel. Hè? Dat begin is misschien wat minder bekend. Maar dat is echt de eerste paar seconden van de plaat die ik graag wil draaien. De titel en artiest heb ik van je nodig. Dus die mag je doorgeven naar frank@gld.nl of een appje. Als je dit herkent.
3: Een goed begin

Komt-ie? Dat stukje. Dat heeft hopelijk bij jou gezorgd voor een... Oh ja! Ja. Nou, geef me door. De titel en de artiest. frank@gld.nl of een appje naar de studio 06-22-22-1342. Dit is Lou Reed en Walk on the Wild Side.

0: Kerst begint vroeg dit jaar bij Omroep Gelderland. In de grote Gelderse Kerstwensenshow laten wij wensen van bijzondere vrijwilligers in vervulling gaan. Ken jij nou een vrijwilliger die het verdient om in het zonnetje te worden gezet? Kom dan langs bij onze Kerstcaravan. Vrijdag 2 oktober in Tiel, zaterdag 3 oktober in Apeldoorn en zondag 4 oktober in Arnhem. Kun je nou niet langskomen? Meld jouw vrijwilliger dan online aan via gld.nl/kerst.
1: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
2: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
3: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
2: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
4: Wentus Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Wentus Tegels en Vloeren.nl.
0: 1 minuut over 6:30. Goedemorgen. Je luistert naar Radio Gelderland. In Beekbergen is het 16,3. In Ommeren 17,2. Ja, nu al zacht, hè. Het wordt vandaag zeer warm. 26 tot 28 graden. En de zon komt er in de middag goed bij. En ook morgen is het zeer warm. Voor eind september met 28 graden. Alleen dan zal in de loop van de middag de kans op regen toenemen. Een bewoonster wordt verdacht van brandstichting na de grote brand vannacht in een appartementencomplex aan de Wagenstraat in Apeldoorn. 7 mensen zijn nagekeken door ambulancepersoneel. 2 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. En de bewoners van 24 woningen kunnen voorlopig niet terug naar huis. En 3 mannen zijn schuldig bevonden aan openlijke geweldpleging, maar krijgen geen straf. Het gaat om een vechtpartij met tientallen Vitesse-supporters op de Korenmarkt in Arnhem in mei 2024. Volgens de rechtbank mochten ze zich verdedigen en gingen ze door angst en paniek weliswaar te ver, maar kunnen ze een beroep doen op noodweerexces. Meer Gelders nieuws op onze site gld.nl en in de mobiele app van ons. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, daar staat tussen Voorthuis en Hoevelaken de enige file van dit moment. Die is 4 kilometer lang, dat kost je 6 minuten.
5: Slaapspecialist Ralf Klaassen. De specialist in zorgbedden. Slecht ter been? Slaapspecialist Ralf Klaassen komt ook bij u aan huis. Kijk op ralfklaassen.nl.
6: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
7: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
6: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
8: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
6: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
9: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
1: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
9: Bij Betting Ressing vindt u sanitair, tegels en PVC altijd voor een scherpe prijs.
10: Goedemorgen Gelderland.

0: Speciaal voor Hidde, die is jarig in Leeuwarden. Come and get your love, Redbone. 7 minuten over 6:30. Bij een atletiekclub draait het niet alleen om de atletiekbaan, maar ook om de kantine waar je na afloop je verhalen kwijt kunt. In Epe ging die plek dit jaar verloren. En dat nou net in het jaar dat de club jarig is. Toch hebben ze het feest gewoon doorgezet. En daar hadden ze alle reden voor.
1: 3, 2, 1, go!
2: Het is feest bij Kialfo. De atletiekvereniging van Epe bestaat 50 jaar. Maar eerder dit jaar was er geen enkele reden om het glas te heffen.
3: Sportsluiting in onze keuken van het clubgebouw. En al snel bleek dat gewoon echt de vlammen sloegen uit de keuken. Het is een ouder gebouw, dus het was heel snel, heel snel weg. Het is gewoon een club waar ik als 4-jarig meisje al rondloop. En onze hele familie eigenlijk. Het is gewoon slikken. En ook wetende dat het ons jubileumjaar was. Dus dat is wel echt iets wat we dachten van wat nu? Klaar!
2: Bijna iedereen van de club kwam in beweging.
3: Iedereen voelt wel, nu wil ik iets bijdragen, nu wil ik aan. Dus onder andere, ik ben toen een actie gestart, een crowdfundingsactie van Rook naar Actie. En daar hebben we nu al, volgens mij staat teller al rond de €8.000. Het gaat gewoon heel lekker.
2: En ook kwam er een fanatieke klusploeg.
4: Ja, we hadden helemaal niks meer, hè. Dus we moesten nieuwe containers laten komen, maar die moesten ook ingericht worden. Hè? Met een keukentje en opslag. Dan moest allemaal een klein kleedkamertje erachter. Het is allemaal wat kleiner, maar het functioneert prima zo. Dus.
2: Het klinkt misschien raar, maar die verwoestende brand heeft de club misschien wel iets veel waardevoller gegeven.
5: Het is eigenlijk altijd al wel een hele saamhorige vereniging geweest. Ja, maar het is wel meer geworden na de brand. We zijn veel dichter bij elkaar gekomen daardoor. Ja,
4: iedereen kwam voor elkaar op. Hè. Ook ondernemers uit Epe, alles kwam bij elkaar. Iedereen hielp elkaar hier ondersteunen met spullen.
3: Nee, het is denk ik misschien ook wel weer een wederopstanding. Gewoon een moment waarop ook de veerkracht van de vereniging weer merkbaar is. Dat je gewoon met elkaar merkt van joh, ja, het is een tegenslag, maar we kunnen weer verder met elkaar.
0: Ja, en ook de buren op het sportpark sprongen bij. De hockey- en voetbalclub stelden hun kantine open voor de atleten. Het geld van de actie gaat naar de inrichting en die verhuist straks dus gewoon mee naar een nieuw clubhuis. De stoelen staan in Epe dus al klaar. Nu alleen nog wat muren eromheen. De Plain White Tees hoor je nu. Met Hey There Delilah.

0: Plain White Teeth en Hey There Delilah. Goedemorgen.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Een goed begin is het halve werk. En soms heb je van die intro's, ja, die zijn mega herkenbaar. Dit intro ook, alleen het allereerste begin, zeg maar de eerste 2-3 seconden, misschien wat minder. Maar daarna komt hij wel. Dus
1: een goed begin.
0: Dit herkent misschien niet iedereen, denk ik. En dan dit. Dat wel, toch? Jawel. Goedemorgen Frank en team, Ebt Walter. Het goede begin vandaag is Propaganda. Het nummer heet Jewel van het album A Secret Wish.
2: Morgen Frank, wijs je vanuit Propaganda met Jewel. Groetjes, fijne dinsdag allemaal. Groetjes André.
0: Heel goed. Goed nummer, geweldig album, zegt Walter ook. Remmelt, Marco en Hans hebben het goed. En Hans Visser uit Doesburg, die is ook jarig vandaag. Gefeliciteerd.

0: Douwe Bob en Mo nog even blijven en voor een goed begin. Jewel, eye to eye, propaganda. Het is 7:09. Stefan Gerrits uit Elst heeft gestemd op zijn favoriete platen voor alle 1300 goed. Through the Barricades van Spandau Ballet speelde ik op gitaar in mijn eerste bandje. Het was 1987, zegt hij. En 10 jaar eerder, 1977, was er een schoolfilmproject waar Dreamer van Supertramp onlosmakelijk mee verbonden is. Oh, en Substitute van The Who, die moet er ook bij. Want, zo zegt Stefan, gewoon keigoed. Nou, dat soort stemlijstjes dus. Je hebt nog tot morgen, hè? Kom maar door.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Tot en met morgen, moet ik eigenlijk zeggen. Hè? Ja, morgen mag ook nog. Alle1300goed.nl voor jouw stemlijstje. Wouter van Bennebeek, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, onze weerman van de dag. Het is nu nog donker buiten, maar het is al wel vallend zacht, vond ik, op de fiets.
2: Ja, inderdaad.
0: 17 graden of zo?
2: Ja, zoiets, ja. En veel kouder wordt het voorlopig ook niet, want we blijven in ieder geval tot en met donderdagochtend nog in die warme lucht liggen. Dat betekent veel zonneschijn. We zien nu nog wel wat sluierwolken overtrekken, maar de maan die op dit moment hoog in de hemel staat, schijnt daar al flink doorheen. Nou, dat gaat de zon vandaag ook doen. En geleidelijk aan komt er vanuit het zuiden steeds meer zon. En dan komt die warme lucht ook echt het land binnen. En kan het vanmiddag wel 27 graden worden op sommige plaatsen. Daarbij blijft het uiteraard droog en de wind is eerst nog zwak uit de zuidelijke richting, maar neemt langzaamaan toe en wordt vanmiddag bij tijden toch windkracht 4. Dus het waait wel vrij stevig erbij.
0: Ja, maar het is een soort warme föhn dan of
2: ja,
0: zo.
2: Ja, zo zou je het kunnen noemen, ja.
0: Ja, ja. Want daar komt morgen gewoon hetzelfde bij, hè? Dezelfde warme dag.
2: Klopt, ja. Ja, die wind die blijft stevig doorwaaien. Dat betekent dat het komende nacht dan niet veel kouder gaat worden dan een graad of 18. Misschien dat we op enkele plekken zelfs wel rond de 20 graden blijven liggen. En morgen overdag dan met veel zonneschijn opnieuw zo'n 27, misschien wel 28 graden. Ook dan blijft het droog. Pas later op de avond dan zou een enkele eerste bui onze provincie binnen kunnen trekken. Nou, meer buien volgen dan vooral donderdagochtend. Dat is dan een koufront. En daarachter zit dan wat koudere lucht. Er ruikt de wind naar het westen. Maar koud of herfstachtig wordt het zeker niet. Want ook vrijdag en het weekend zien er gewoon overwegend droog uit met veel zon. En dan temperaturen rond 20 graden.
0: Ja, en dat is eigenlijk normaal, denk ik, hè?
2: Nee.
0: Ook niet?
2: Nee, normaal moeten we doen met 15, 16 graden.
0: 15, 16?
2: Dus zelfs dan zitten we er nog ruim boven. Ja.
0: Jeetje, joh. Oké. Okay. Ja, ja. Eigenlijk gewoon vandaag het bijna het dubbele van wat normaal is.
2: Ja.
0: Jeetje. Okay. Tot over een uurtje.
2: Ja, dat is goed.
0: Afgesproken.
2: Tot dan.
0: Doei. En wij hebben natuurlijk volgend uur een platendelict. En we gaan het ook hebben over dat vallen. Het nieuws, hè, deze week, dat er zoveel ouderen vallen. Elke 4 minuten valt er wel een 65-plusser. En dus kun je ook op valles. Nou, dat wilden we wel eens zien. Je hoort het na 7 uur. En na David Bowie.
3: Still don't know what I was waiting for. And my time was running wild. A million dead-end streets. And every time I thought I got it made, it seemed the taste was

0: sfeer van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
1: Wentes Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Top tegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Wentestegelsenvloeren.nl.
0: Uniek Slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar uniekslapen.nl.
2: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op Finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. Gemiddeld overlijden elke dag 21 mensen door een val, blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar ging het om 7800 mensen. Dat is een toename van bijna 500 in vergelijking met een jaar eerder. Ruim driekwart van de doden door een val is ouder dan 80 jaar. Gisteren begon een valpreventieweek waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In Apeldoorn moesten bewoners van zo'n 30 appartementen vannacht hun huis uit. In een van de appartementen was brand ontstaan en daarbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond, wel werden 7 mensen nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Haar verhaal groeide uit tot een symbool van de woningcrisis in Spanje, zegt correspondent Miral de Bruyne.
5: Sinds 2020 zijn de huizenprijzen heel hard gestegen. Als je naar heel Spanje kijkt, zie je dat koopwoningen met 35% duurder zijn geworden dan voor de coronapandemie. En de huur die is maar liefst met 45% gestegen.
4: Tienduizenden mensen gingen gisteren de straat op en eisen dat huurders beter beschermd worden. Een Brits schaakwonder van 11 jaar heeft als jongste ooit de titel vrouwelijke grootmeester behaald. Bodana Sivanandan pakte die titel tijdens de schaakolympiade in Oezbekistan. Ze leerde zichzelf schaken tijdens de coronaperiode en ze zegt dat ze wil doorgaan en geschiedenis wil blijven schrijven.
6: Well, I want to be one of the best chess players in the world. And that's like my main long-term aim. And yeah, for now I just want to keep improving and doing my best.
4: Het weer droog en geregeld zon, al is er ook wat hoge bewolking. Het wordt uitzonderlijk warm, met maximaal van 25 graden in het westen en 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
7: Dankjewel. Verkeersinformatie dan van de ANWB. Op de A12 Duitse grens Arnhem, tussen Kootwijk en Hoevelaken 6 minuten. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Kerkdriel 5 minuten. De A12 Duitse grens Arnhem tussen Beek en Duiven 6 minuten. A28 Zwolle-Amersfoort tussen Harderwijk en Nijkerk 6 minuten. De A50 Eindhoven-Arnhem tussen Paalgraaf en Bankhoef 8 minuten. En Arnhem-Oost tussen Ewijk en Ravenstein 6 minuten. Op de N233 Kesteren-Veenendaal tussen de aansluiting met de A15 en Rhenen 10 minuten extra reistijd.
8: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
9: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
10: www.123gold.de.
11: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijf Engels.nl.
12: Werk jij in de ouderenzorg en zoek je een vaste of flexibele baan? Kom vast of flexibel werken bij de Zorggenoten. Word jij onze nieuwe zorggenoot? Meld je aan op dezorggenoten.nl.
11: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
13: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
14: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
15: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
13: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
15: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
16: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
17: Lees Verkeerde afslag van Nikki French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
18: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
19: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
19: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
21: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
22: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar Odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
23: Gelderland. Goedemorgen Gelderland.

0: Olivia Newton-John en Xanadu, Radio Gelderland, 9 minuten over 7. Goedemorgen. Het is dinsdag 29 september. Vandaag beginnen we met lage bewolking of een beetje mist. De zon komt er vanmiddag goed bij. Het wordt zeer warm, 26 tot 28 graden met een matige zuidoostenwind. Morgen hetzelfde laken en pak en dan later op de dag wel kans op buien. Het is de ene laatste dag trouwens dat je kunt stemmen op de lijst van alle 1300 goed. Dus als je het nog niet hebt gedaan, nu echt gaan nadenken over wat jij wil horen. Ria Passauers uit Mail wil onder andere de Cats horen in alle 1300 goed. Maar ook Rob de Nijs en de pastoralen van Ramses Shaffy en Lisbeth List. Herman Hultink uit het Zwolse Berkum is duidelijk fan van Dick van Altena, want dat is de enige artiest in zijn stemlijstje. En ik zie ook het lijstje van Jurgen uit Wamel. Die gaat dan weer voor Bruce Springsteen, Jaren Beeks en onder andere ook Henk Westbroek. Wat een variëteit, hè? Gewoon even drie lijstjes vluchtig voorbij ziet komen. Wat wil jij horen? Alle1300goed.nl. Dan een overzicht van wat op de voorpagina's van de ochtendkranten is gezet en een greep uit het Gelders nieuws van vandaag. In een flat aan de Wagenstraat in Apeldoorn heeft vannacht een grote brand gewoed. Een appartement op de derde verdieping brandde helemaal uit. De vlammen sloegen naar buiten. De brandweer heeft iemand van een balkon kunnen redden. De hele flat is ontruimd. Zeker één bewoner naar het ziekenhuis gebracht. Een deel van de bewoners kon vannacht ook niet meer terug naar huis. Hoe de brand is ontstaan is niet helemaal duidelijk. Er gaan wel geruchten over brandstichting, maar de politie heeft dat nog niet bevestigd. Het water in de Rijn blijft zakken. De Gelderlander verwacht bij Lobit de komende dagen het laagste peil ooit gemeten. En volgens het AD gaat er nu de helft minder vracht over de rivier dan vorig jaar rond dezelfde tijd. Premier Rob Jetten komt terug op een uitspraak die hij zondag deed op een congres van zijn partij D66. Hij kreeg daar een vraag over aanvallen op minderheden. En zijn antwoord werd door critici opgevat als een oproep tot geweld. Dit is wat hij zei.
1: Die proberen eerst een kleine groep te pakken, daarna een steeds grotere groep om alleen maar zelf meer macht te krijgen en de eigen diepe zakken meer te vullen. En daar moeten we niet naïef over zijn. Daar mogen we soms dus ook een beetje angst bij voelen. Maar dat is dan volgens mij het optimisme van D66, dat we dan denken, we gaan die lui niet laten winnen, maar we gaan ze vol op hun bek slaan.
0: We gaan ze vol op hun bek slaan. Dat noemde hij later een verspreking, die hij absoluut niet letterlijk heeft bedoeld. Hij wilde duidelijk maken dat die strijd voor gelijke rechten voor onder meer vrouwen, queerpersonen en mensen van verschillende afkomst. Volgens de premier is hij gepassioneerd over dit onderwerp en gaf hij een spontaan antwoord op een spontane vraag. En hij belooft voortaan beter op zijn woorden te letten. De meeste Nederlanders fietsen nog altijd zonder helm, maar 1 op de 20 zet er vrijwillig eentje op. Jammer, want een helm verkleint de kans op ernstig hoofdletsel flink. In de regio Nijmegen krijg je daarom zelfs subsidie als je er eentje koopt. Een algemene helmplicht komt er niet, maar jongeren op een elektrische fiets moeten vanaf volgend jaar wel een helm op. De meeste gemeenten staan komende jaarwisseling geen vuurwerk van verenigingen toe. 6 op de 7 zeggen bij voorbaat nee. Ze vinden de voorbereidingstijd te kort en ze vrezen dat de politie te weinig mensen heeft om te controleren. In Duiven en Westervoort mag het wel, want daar verloopt de oud en nieuw meestal rustig. Of het daarom ook echt gaat knallen daar, dat hangt nog even af van de aanvragen. En een darter raakte in het weekend in een café zijn pijlen kwijt, vlak voor een groot internationaal toernooi. De dief belde hem later zelf op, gaf toe dat hij te veel had gedronken en bood zijn excuses aan. De pijlen zijn weer terug bij de baas. En ik denk dat die dief voortaan wel 2 keer zal nadenken voordat hij iets meeneemt uit de roos wat niet van hem is. Zometeen valles. Ja, dat bestaat. 1 keer, iedere 4 minuten, valt er ergens al een 65-plusser. Dat gebeurt veel te veel. En dus kun je leren hoe je ermee omgaat als je valt. Na Third World.

0: Nu we de liefde hebben gevonden, wat zullen we ermee gaan doen? Third World, Now That We Found Love, 17 minuten over 7. Goedemorgen op deze dinsdagochtend. Zometeen weer een nieuw plaatdelict. Maar eerst een losse traptree, een natte badkamervloer of zo'n stoeprandje die net iets hoger is dan je dacht. Iedere 4 minuten komt er in ons land een 65-plusser na een val op de spoedeisende hulp terecht. En daarom staat deze week helemaal in het teken van vallen. Of liever gezegd eigenlijk van niet vallen. Op een valcursus oefenen ze daarom ook met wat je doet als het toch misgaat.
1: Ja, Harry, u bent hier naartoe gekomen voor de valpreventiecursus. Waarom doet u mee?
2: Nou ja, ik ben wel eens een beetje met mijn evenwicht wat last. Dus ja, daarom is het altijd wel prettig om wat oefeningen te kunnen doen. Ja, dat werkt eigenlijk wel.
1: En wat voor oefeningen zijn hier tot nu toe voorbij gekomen?
2: Ja, van alles en nog wat. Voor je spieren wat sterker te maken, je evenwicht. Bij mij persoonlijk eigenlijk het ergste, het evenwicht, wordt steeds minder. Dus die oefeningen daarvoor, dat is wel, ja, dat is wel prettig.
1: Trudy, u bent hier bij de valpreventie. Waarom bent u hier naartoe gekomen?
3: Ik ben hier naartoe gekomen omdat ik heel onzeker ben. Dus buiten met lopen.
2: Die oefeningen daarvoor, dat is wel, ja, dat is wel prettig.
1: Trudy, u bent hier bij de valpreventie. Waarom bent u hier naartoe gekomen?
3: Ik ben hier naartoe gekomen omdat ik heel onzeker ben.

0: proberen overeind te komen. Dat is altijd beter dan dat iemand aan je gaat lopen sjorren, want dan kan er net een schouder een klein beetje meer uit zijn voegjes raken, zullen we maar zeggen. Dus wij leren dan hoe de mensen zelf overeind kunnen komen. En dat geeft ook een stukje meer vertrouwen. Want als je één keer hebt gehad dat je niet meer van de grond af komen, dan gaat dat je daarna je beweging ook echt beïnvloeden. Dat je iets gaat ontwijken of onhandiger gaat doen.
1: Tijdens een oefening kwam u net niet omhoog. Met wat andere tips lukte het ineens wel. Voelde dat als een overwinning?
2: Ja, als een grote overwinning. Want doordat dit nu is aangeleerd, denk ik, ik kan het wel. Terwijl daarvoor dacht ik, ik kom niet overeind, ik heb hulp nodig. En nu denk ik, ja, fijn.
3: Ja, fijn. 1 op de 3 65-plussers valt elk jaar. Meestal gebeurt dat gewoon in of rond het eigen huis. Via de campagne Ik Sta Sterk kun je online in een paar minuten je eigen valrisico testen. Ik Sta Sterk. En veel gemeenten bieden zo'n cursus ook aan, hè, zo'n valpreventiecursus. Dus even navragen of dat bij jou ook zo is. Zou je een hoop ellende kunnen besparen en wat meer zekerheid kunnen geven van, oh ja, als het gebeurt, dan weet ik wat ik moet doen en dan weet ik ook hoe ik zelf weer overeind kom.

0: Jouw huid smaakt naar de zomer. James Blunt, Tastes Like Summer was dat.
1: Plaat delict.
0: Gaan we weer een dossier erbij pakken eventjes.
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Ja, we vragen uw aandacht voor het volgende. Een procesverbaal, een hartverscheurend dossier dat zo alledaags is, tegelijkertijd misschien daarom ook wel zo verdrietig. Als jij denkt te weten over waar ik het heb, dan kun je dat doorgeven en dan maak je kans op de Radio Gelderland zaklamp. Bij de platenpolitie is een gezin gemeld waar sinds kort opvallend vaak wordt gespeld. De ouders staan op het punt uit elkaar te gaan, maar hun 4-jarig zoontje, Joe, mag nog niet begrijpen wat er speelt.

0: wereld. En daarom worden gevoelige woorden zoals scheiding of voogdij alleen nog letter voor letter uitgesproken. Joe denkt zelfs dat dat laatste misschien zelfs al iets leuks betekent. Maar vandaag, zo staat in de muzikale aangifte, wordt de scheiding definitief en zullen moeder en zoon vertrekken. Terwijl Joe niets vermoedend toekijkt, probeert zijn moeder haar tranen voor hem te verbergen. En één ding is duidelijk, sommige woorden zijn te pijnlijk om hardop volledig uit te spreken. Dus, een huwelijk dat definitief wordt ontbonden, terwijl twee ouders hun vierjarig zoontje met zorgvuldig gespelde woorden proberen te beschermen tegen de pijnlijke waarheid. Daarvoor zoeken we een Amerikaanse countryzangeres uit Mississippi. Ze was 26 toen dit nummer in 68 verscheen. Ze groeide uit tot een van de meest bekende stemmen van de Amerikaanse countrymuziek. En ze werd beroemd met liedjes waarin liefde, huwelijk en relatieproblemen vaker centraal staan. Maar hoe heet dit liedje? En hoe heet zij ook alweer? Frank@gld.nl of een appje naar de studio als jij denkt te weten over welke plaat ik het heb. Iets alledaags, tegelijkertijd ook wel verdrietig. Een gezin waar opvallend vaak wordt gespeld. Enig idee? Frank@gld.nl of een appje. En dit is Veldhuis. Samen met Kemper. En ik wou dat ik jou was. Kun je dus even nadenken over het plaatdelict van vandaag. Het is 7:55. Goedemorgen.
1: Ik ben altijd de schouder, de troost in zekere zin.

0: bijna zover. De hitlijst met de smaak van Gelderland. Alle 1300 goed komt er weer aan, maar niet zonder jouw stem.
1: Dus ga snel naar alle1300goed.nl.
2: Hi, 25 nummers van ABBA. Ben je fan of zo?
3: Jazeker. Ik heb vroeger al die singles en LP's. Maar ja, er kwam een cd en tekst van me weggedaan.
0: Je hebt nog tot en met 1 oktober. En wie weet win je ook nog een ontbijtarrangement voor 2. Alle1300goed.nl. Dankjewel.
3: Ja, fijne dag.
4: Friends and Family actie in Design Outlet Ochtrop Duitsland. Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs. Van veel merken. Zoals PMA Legend, Opus en Playmobil. Nog tot en met vrijdag. Word gratis lid op designoutletochtrop.nl.
5: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
6: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
5: Uw dak vakkundig laten renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Bij Woonboulevard Zutphen. Elke hoekbank is naar wens samen te stellen. Polaan 50 in Zutphen.
9: Het is 19:30. Je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen. 16,2 in Stroe, gemeente Barneveld. 16,9 in Gaanderen, gemeente Doetinchem. Het wordt vandaag zeer warm. 28 graden. De zon komt er in de middag goed bij. En ook morgen is het zeer warm voor eind september met 28 graden. En dat zal in de loop van de middag dan ook wel de kans op regen gaan toenemen. Maar dat is morgen. Bij crematorium De Linge in Tiel heeft gisteravond een brandje gewoed in de schoorsteen. De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit en had het vuur snel onder controle. Over eventuele schade is niks bekend. En de Achterhoek ontvangt vandaag zo'n 3000 burgemeesters, wethouders en andere bestuurders voor het jaarlijkse congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Ook koningin Maxima en premier Jette komen naar Lichtenvoorde. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Verkeersinformatie, het is dinsdag. Dat betekent dat het altijd wat drukker is op de weg. Dat is vandaag ook weer aan de gang. Ik pak alleen even de files van 10 minuten of langer. De A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg een kwartier. De A12 Duitse grens Arnhem tussen Beek en Duiven 10 minuten. De A50 Eindhoven Arnhem tussen Os en Knopende Bankhoef 10 minuten. En 11 minuten tussen Knopend Valburg en Ravenstein de andere kant op. Op de N233 Kester en Veenendaal tussen de A15 en Rhenen 10 minuten. En op de N311 Terlet-Wolfhezen tussen de A50 en Schaarsbergen 20 minuten extra reistijd.
10: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot €1000 terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
11: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
12: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
11: Betting Ressing verkoopt diverse tegel- en PVC-vloeren, inclusief het leggen. Kijk op bettingressing.nl.
13: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
14: Morgen.
13: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
14: Echt waar, joh?
13: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
15: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei-doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
16: Vergeet je niet in te smeren.
15: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
17: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
18: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
15: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
14: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
16: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
19: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
20: Goedemorgen Gelderland.

0: Roger Allen gaat naar Rio. Deze ochtend, deze dinsdagochtend, 29 september. Goedemorgen. Zometeen de oplossing van plaat delict. Maar eerst wil ik met jou door de Betuwe fietsen. Want als je dat deze weken doet, dan ruik je het ook meteen. Hè? De fruitpluk is in volle gang. De zomer was droog en dat is voor een fruitboom meestal geen goed nieuws. En toch zijn ze bij een teler in Buurmalsen dik tevreden. En dat heeft alles te maken met de plek waar hun bomen staan.
1: Met de ploeg die wij hier hebben, plukken wij ongeveer 50.000 kilo peren per dag. Het was een bijzonder jaar in verband met de droogte. Je zit tussen de grote rivieren hier. En ik denk dat we in Gelderland echt blij mogen zijn hoe dat we ingezet hebben op om overal water te krijgen. Al was het niet, is het niet vanzelfsprekend meer dat we overal water kunnen krijgen.
2: Dus eigenlijk geen last gehad van de droogte?
1: Buiten dat het hard werken was, hebben we eigenlijk een maximaal resultaat kunnen halen.
2: Ik denk dat er ook een flink aantal zonuren in die peren zitten. Wat voor effect heeft dat?
1: Ja, dat proef je wel. Dan moet je erin bijten. Ja ze zijn, ik vind alles uitzonderlijk goed op smaak. Meer zonuren, toch extra suikers. En dat gaan we wel merken de komende winter. Mensen kunnen daar uitkijken naar heerlijke peren en appels. Ja.
0: In heel ons land hangen er dit jaar 1/10 meer peren aan de bomen dan vorig jaar. En 3 op de 4 daarvan zijn conference. Bij appels is het juist andersom. Daar rekenen de telers juist op minder appels. Maar na een topjaar nemen appelbomen vaak even een jaartje rust. Dus iets minder appels. Maar voor perenliefhebbers wordt dit een sappige winter. Oh, lekker man. Danny Vera. Is ook dol op peren trouwens. Maar dat te zijn. Hij kan ook zingen. Rollercoaster.

0: Yeehaw, Danny Vera en Rollercoaster. Maakt het bijna 7:15. Tijd voor...
1: Plaat Delict.
0: Tijd voor Plaat Delict. Iedereen bedankt voor het meedenken vanochtend. Een muzikaal misdrijf... Ja, dat is wel opgelost in elk geval. Een dossier waarin de belangrijkste getuige pas 4 jaar oud is. Zijn moeder probeert vooral te voorkomen dat hij haar tranen ziet en erachter komt wat er aan de hand is. De moeder probeert haar jonge zoontje te beschermen tegen de pijnlijke en harde werkelijkheid van een naderende scheiding tussen papa en mama. In het koor spleten de ouders moeilijke woorden zoals scheidingen, voogdij of zelfs papier letter voor letter uit, zodat het 4-jarige jongetje niet begrijpt wat er nou precies besproken wordt. Mama is bang dat de breuk het hart van haar kind zal breken en dat hij straks zal moeten kiezen tussen vader of moeder. Het nummer beschrijft de bitterheid van de breuk en de trieste nasleep van het uiteenvallen van dit gezin, terwijl ze voor de kind de schijn proberen op te houden. Sandra, die had het goed. Eens even kijken. Toke had het ook goed. Wouter, Anne en ook even kijken. Rob, goedemorgen.
2: Goedemorgen Frank, met Rob.
0: Ja, waar bel je vandaan, Rob?
2: Ik bel vanuit Barneveld.
0: Vanuit Barneveld.
2: Ja.
0: En
2: het dorpje te Veluwe.
0: Ja, nee, ik ken het. En Wat zijn de plannen vandaag? Want het wordt heel mooi weer, hè?
2: Ja, werken.
0: Werken?
2: Ja, ik zit toevallig thuis te werken. Vandaar dat het makkelijk was om mee te doen. Normaal als ik in de auto om deze tijd.
0: Ja.
2: Dan denk ik, hey, dan kan ik eigenlijk eens een keer ook Google gebruiken, stiekem.
0: Doe je dat nog veel trouwens, thuiswerken?
2: Ja, regelmatig. Omdat er te weinig kantoorplekken zijn. Dus dat is eigenlijk een soort verplichting.
0: Ja, nee, maar dat hoor je wel meer. Dat bedrijven graag willen dat je weer op het werk komt. Maar dat eigenlijk sinds corona er wel een beetje te weinig plekken zijn ontstaan.
2: Een beetje krapjes.
0: Ja, hè? Ja.
2: Ja.
0: En vind jij het lekker om thuis te werken? Of word je dan toch veel afgeleid?
2: Ik ben eraan gewend ondertussen. En ik moet wel zeggen, ik zou niet zonder de werkplek willen. Want ja, de collega's is er ook op tijd om hier te spreken. En dat hoort erbij, het sociale, zeg maar.
0: Ja, het overleggen ook, hè, samen.
2: Ja.
0: Ja. Hey, wat voor werk doe je eigenlijk?
2: Ik werk in de financiële sector bij Defensie.
0: Oké.
2: Normaal gesproken in Den Haag. Dus als ik in Barneveld mag werken, is dat voor mij ook, scheelt me heel veel reistijd, zeg maar.
0: Ik wou zeggen, dan ben je inderdaad een stuk sneller klaar.
2: Ja. Ja.
0: Ik bel je daar trouwens helemaal niet voor. Ik bel je voor Plaat Delict. Je had dus een beetje Google kunnen gebruiken en dat heeft je geholpen.
2: Ja, nou ja, wat me in eerste instantie hielp is dat de bekende artiest uit Mississippi, toen sloeg ik al aan. Ik denk, hey, dat is Tammy Wynette.
0: Ja.
2: Nou, dan denkt iedereen natuurlijk gelijk Stand By Your Man. Maar ja, dat was hem niet in dit geval. Dat
0: nee, juist niet googlen. Eigenlijk, hè?
2: Juist niet, hè?
0: Nee.
2: Dus vandaar dat het divorce, het nummer waar het over gaat, heb ik wel even moeten googlen.
0: Ja, nee, ze blijft niet bij de man staan, maar ze gaat er juist van schijnen. Ja. D-I-V-O-R-C-E. Ze spelt het woord divorce. Inderdaad, Tammy Wynette. Rob, blijf even hangen. Dan noteren we ook het adres in Barneveld waar de zaklamp naartoe kan.
2: Ja, nou, hartstikke mooi.
0: Het zal niet zo'n goede zaklamp zijn als jij waarschijnlijk bij Defensie tot je beschikking hebt. Maar hij is wel leuk.
2: Ik vind het nou in ieder geval goed, toch?
0: Ja.
2: Voor op de camping.
0: En werk ze.
2: Ja, dankjewel. Hè. Ja, goede uitzending.
0: Joe, hoi.
2: Hoi.
3: De Platenpolitie dankt u voor uw medewerking.

0: D-I-V-O-R-C-E.
1: Maat Delict, Divorce. Juist. Van Timmy Wynette.
0: Helemaal goed, Wouter.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Opgelost bij deze dus. En Rob uit Barneveld, die is de gouden tipgever van vandaag. Heb je een tip voor een platendelict van morgen? Frank@gld.nl, een appje, zo gestuurd. Of je belt de plaatselijke politie.
2: Zaak gesloten.
0: En ik zal hem even toevoegen ook op Spotify. Onze afspeellijst van opgeloste platendelict is een behoorlijke lijst geworden inmiddels al. Leuk om terug te luisteren. 7:50 is het geworden. Tijd voor Wouter van Bennebeek. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Wat een lekkere zachte ochtend al tot nu toe.
3: Ja, inderdaad, ja.
0: Opvallend.
3: Het is niet veel kouder geworden dan 17 graden. En ik denk dat de komende twee nachten nog wat warmer verlopen.
0: Ja.
3: Want we komen echt in hele warme lucht terecht. Dat gaat vanochtend zo'n beetje gebeuren. Betekent dat de temperatuur steeds verder gaat oplopen. Nou, eerst hebben we nog met wat wolken te maken op dit moment. Maar de komende uren moet de zon toch steeds beter tevoorschijn gaan komen. En dat levert vanmiddag dan temperaturen op. Nou, ik denk tussen de 25 en misschien lokaal wel 28 graden.
0: Zo.
3: Veel zon daarbij dus, vooral vanmiddag. Een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. En dat zorgt ervoor dat het vanavond ook nog lange tijd warm is. Tot na zonsondergang toch nog wel temperaturen boven de 20 graden. En uiteindelijk koelt het vannacht dan af naar zo'n 16 tot 18 graden, denk ik.
0: Nou, dan ben ik eigenlijk ook wel benieuwd naar de nacht naar morgen. Ja, inderdaad, dat is 18 graden, zeg je.
3: Ja.
0: De dag van morgen, wou ik eigenlijk zeggen.
3: Ja, de dag van morgen eigenlijk een herhaling van vandaag. Veel zon, ook wat sluierwolken en temperaturen tussen de 25 en 28 graden. Nou neemt morgen later in de middag, morgenavond, de bewolking wel wat toe. Uiteindelijk gaat dat buien opleveren, maar dat zal waarschijnlijk bij ons pas in de nacht naar donderdag of donderdagochtend zijn. Daarmee wordt die warme lucht dan wel verdreven. En dat betekent vanaf donderdagmiddag een enkele bui, maar ook nog wel vrij veel ruimte voor de zon. Ook zeker de dagen daarna. Met temperaturen die dan uitkomen rond een graad of 20. En dat weer duurt dan eigenlijk tot en met volgende week voort. Dus ook na woensdag ziet het er eigenlijk helemaal niet verkeerd uit voorlopig.
0: Oké. Wouter, dankjewel. En tot over een uurtje.
3: Ja, dat is goed. Doei.
0: Aart Schouten uit Didam die heeft gestemd op alle 1300 goed. Hij kiest vooral voor eigen muziek van Nederlandse bodem. Dus Stan the Gunman van Henk de Nijen van de Jets. Ernems trots, zegt hij erbij. Net als de Guitar King, een topper voor de eeuwigheid. Maar ook 's nachts naar tweeën van de havenzangers. Belinda Kinnaar en zijn eigen nummer. Dat kan natuurlijk ook De Zwerver. Van Aart Schouten dus. Ja, dus heb je je eigen nummer dat je graag wil laten horen aan Gelderland? Stem daar dan op en vul die in op alle1300goed.nl. Dat kan natuurlijk ook, hè. En ik kreeg behalve stemlijstjes ook nog gewoon andere appjes. Even kijken, waar is dat appje nou wat ik net kreeg? Dat was van Jolanda.
4: Goedemorgen, Frank.
0: Goedemorgen.
4: Zou je misschien even aandacht willen schenken dat er deze week collecte is voor de dierenbescherming? En de luisteraars willen aansporen om vooral te doneren. Want de dieren kunnen het zo goed gebruiken en zullen je zeer dankbaar zijn. Dank je wel. Groetjes van Jolanda uit Loen.

0: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AHA-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
1: Een goede relaxstoel kost al gauw een paar duizend euro. Bij Zitcomfort hebben wij deze week tot wel 50% korting. Dezelfde stoel, dezelfde kwaliteit, maar dan goedkoper. Kom proefzitten in een van onze 5 filialen. Zitcomfort.nl.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Dooral Megens met het NOS-journaal. Nederlandse ingenieursbureau Arcadis gaat ongeveer 1000 banen schrappen. Bedrijf dat onder meer ontwerpen maakt voor bouwprojecten en milieubescherming gaat ook stoppen met zijn architectuuractiviteiten. Daarnaast worden alle werkzaamheden in China gestopt. Bij Arcadis werken ruim 34.000 mensen in zo'n 30 landen. Het is niet duidelijk waar de banen gaan verdwijnen. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat, niet meer alleen tijdens kantooruren. Door die uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te komen. De behoefte daaraan blijkt groot, zegt Veilig Thuis.
4: Omdat geweld niet stopt bij 5 uur. We merken heel duidelijk dat mensen ook na 5 uur behoefte hebben aan een plek waar ze hun zorgen kunnen uiten, waar ze hun twijfels met ons kunnen bespreken. En de ervaring leert, kijken naar de afgelopen maand, dat heel veel mensen ons weten te vinden, ook na 5 uur in het weekend.
3: De uitbreiding is nu bekendgemaakt, maar werd een maand geleden al ingevoerd. Inmiddels zijn er meer chatgesprekken buiten kantoortijd dan daarbinnen. Gemiddeld overlijden elke dag 21 mensen door een val, blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar ging het om 7800 mensen, een toename van bijna 500 in vergelijking met een jaar daarvoor. Ruim 3/4 van de doden door een val is ouder dan 80. Het gaat alleen om mensen die struikelen, vallen of uitglijden. Slachtoffers die vallen in het verkeer met bijvoorbeeld een fiets zijn niet in de cijfers meegenomen. Gisteren begon een valpreventieweek waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In Apeldoorn moesten bewoners van zo'n 30 appartementen vannacht hun huis uit. In een van de appartementen was brand ontstaan. Daarbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond. De politie zegt tegen de krant De Stentor dat de brand is aangestoken. Het weer droog, geregeld zon, ook al wat hoge bewolking. Het werd uitzonderlijk warm met maxima van 23 graden op de Wadden tot 29 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Gelderland staat nu ongeveer 150 kilometer file. De meeste files kosten je zo'n 5 tot 10 minuten, maar er zijn een paar uitzonderingen. Waaronder de N311 Terlet richting Wolfhezen. Bij Schaarsbergen is het op onthoud bijna 40 minuten. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht bij Waardenburg een kwartier op onthoud. De N233 Kesteren richting Veenendaal. Daar is de vertraging bij Rhenen nu 15 minuten. En op de N338 van Doesburg naar Westervoort 2 kilometer file bij Griesbeek. Hier is de vertraging ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
7: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
6: In dat geval, Schoenmode Hermans.
8: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
7: Bij Schoenmoeder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
9: Door Heijenweer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tjesteintjes uit Zelm. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
10: De herfst is begonnen. Tijd om je interieur op te fleuren met warme kleuren en prachtige bloemen. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en ontdek de magie van het seizoen.
11: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaal bieren. maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angewoon Weert.
12: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
13: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. 5 Achterhoekse organisaties hebben zaterdag in Lochem hun handtekening gezet onder landelijke gedragsafspraken voor gravelbikers. De sport wordt steeds groter en ook in de Achterhoek trekken steeds meer fietsers met de gravelfiets de natuur in. Om ervoor te zorgen dat dit met respect wordt gedaan, is de gravelcode in het leven geroepen. Met deze gedragsregels willen ze ervoor zorgen dat de groeiende groep de natuur en andere recreanten respecteert. Vooral in groepen blijkt het soms lastig om je aan de regels te houden. De organisaties roepen fietsers daarom op rekening te houden met wandelaars, ruiters en mensen die hun hond uitlaten en hen onderweg ook te groeten. De Ettenseweg in Ulft is nog tot en met vrijdag 13 oktober dagelijks tussen 7 en 4 uur afgesloten. De gemeente Oude IJsselstreek vervangt in deze periode de putknoppen, omdat enkele putten niet gelijk liggen met het wegdek. Verkeer wordt omgeleid via industrieterrein De Rieze, de Hogenkamp, het Goor en de N817, waarna het via de Bergseweg Ulft kan bereiken. Tijdens Burendag werden in de gemeente Lochem 50 inwoners verrast met een taart, omdat zij waren genomineerd als beste buur. Medewerkers van Welzijn Lochem brachten de taarten langs verschillende kernen. Ook burgemeester Bakhuis reikte een taart uit in Epse. De actie die Welzijn Lochem al sinds 2015 organiseert, is bedoeld om betrokken en behulpzame buren in het zonnetje te zetten en buurtcontact te stimuleren. Na de wedstrijd, De Graafschap tegen FC Den Bosch, ontstond zondag onrust. Supporters uit het uitvak gooiden bier richting thuissupporters en probeerden hen uit te lokken. Na afloop waren er opstootjes en zou er mogelijk met stoelen zijn gegooid. 2 stewards raakten gewond. De politie zette de ME in om de groep uit het gebied te laten vertrekken. Een 31-jarige man uit Doetinchem werd aangehouden omdat hij de ME zou hebben tegengewerkt. Hij wordt verdacht van opruiing. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: Vandaag hebben we een bijzondere dag voor de boeg. Niet omdat er wolken zijn en ook flinke zonnige perioden, maar met een zuidoostwind die vanmiddag matig wordt, zal de temperatuur flink oplopen en wordt het uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar met 27 graden. Een warme dag dus voor de boeg en vanavond tot zonsondergang is het ook nog aangenaam. Na zonsondergang koelt het ook wel snel af. 20 graden wordt dan de temperatuur en komen nacht liggen de minima rond de 17 tot 18 graden. Bij een zuidenwind die altijd nog wat door blijft waaien. Woensdag wordt het ook nog warm met temperaturen van zo'n 27 graden. Het is eerst zonnig, laat de dag neemt vanuit het westen de wolken wel wat toe. En in de avond dan vallen al de eerste buien in het westen van de provincie. En later op de avond, maar vooral in de nacht naar de donderdag, gaan er ook buien vallen in de Achterhoek. Donderdagochtend passeert het koufront, dan zijn de buien wat steviger. We beginnen dan met een graad of 18. Maar donderdag overdag moeten we ook nog rekening houden met wat buien. Vooral in de ochtend, in de middag valt een enkele bui. Wordt het geladen, kan ook wat droger zijn. Komt de zon er weer wat meer door. Maar de temperatuur die komt niet verder dan 20 graden. De dagen daarna blijft die temperatuur van rond de 20 tot 21 graden overdag. Vrijdag en in het weekend hebben we ook nog wel geregeld de zon erbij. De kans op een bui is klein. Dus gaan we ook nog een aangename periode tegemoet.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Gelderland staat ongeveer 170 kilometer file. Het meeste vertraging heeft het verkeer op de N325 van knooppunt Velperbroek naar Nijmegen. Daar is het oponthoud bij het Gelderdom ruim 25 minuten. Op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam bij Hardingsveld-Giezedam 20 minuten vertraging. Op de A50 van Os naar Arnhem ook een kleine 20 minuten oponthoud bij Renkum. En verder rijdt het nog langzaam op de N50 van Zwolle naar Emmeloord. Bij Kampen is het oponthoud in beide richtingen 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Een uitvaart is geen dag uit het leven, maar een heel leven in één dag. Daarom verdient die dag alle aandacht. Na een overlijden komt er veel op je af. Christina luistert, staat naast je en neemt je stap voor stap mee. Met rust, aandacht en één vertrouwd gezicht. Uitvaartbegeleiding Christina. Laat het afscheid passen bij het leven. Uitvaartchristina.nl.
2: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerzoekt-stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
3: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan wordt

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Wolprijs.nl. Tijd maar weer.
1: Ook kinderen hebben hun herinneringen. Een tekening voor oma, iets moois op de kist voor opa. Christina geeft ook kinderen ruimte om op hun eigen manier afscheid te nemen. Uitvaartbegeleiding Christina. Uitvaartchristina.nl.
2: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl. Tijd maar wet.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Dorald Megens met het NOS-journaal. 6 EU-landen, waaronder Nederland, dreigen de volgende meerjarenbegroting van de EU niet goed te keuren. Dat blijkt uit een brief die de Financial Times heeft ingezien. De leiders van die 6 landen zijn het eens met extra uitgaven voor defensie, maar willen dat er minder geld gaat naar boeren en arme regio's binnen de EU. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat, niet meer alleen tijdens kantooruren. Door die uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te komen. De chatfunctie maakt de drempel voor veel mensen lager.
5: Er is een deel van de jeugd die het spannend vindt om te bellen. En sommige mensen zitten in een situatie waar ze niet kunnen bellen. Als je in een heftige relatie zit en je partner mag je niet horen, omdat hij anders geweld naar jou gaat gebruiken, dan kan een chatfunctie daarin uitkomst bieden. Dus een aanvulling op het pakket wat we al hebben.
4: De behoefte aan het dag en nacht kunnen chatten lijkt groot. Inmiddels zijn er meer chatgesprekken buiten kantoortijd dan daarbinnen. Het aantal mensen dat overlijdt door een val is vorig jaar flink gestegen. In 2025 kwamen 7800 mensen om. Het zijn er 500 meer dan een jaar eerder. Vooral 80-plussers overleven een val vaak niet, blijkt uit cijfers van het CBS. Arcadis schrapt ongeveer 1000 banen. Het ingenieursbureau stopt met architectuuropdrachten. Daarnaast komt er een einde aan de werkzaamheden in China. Het bedrijf wil de bedrijfsvoering versimpelen en kosten besparen, zegt Roland Muller van de economieredactie.
6: Er worden dan 200 managers aangewezen binnen het hele bedrijf en die moeten gaan kijken waar er bespaard kan worden, hoe het efficiënter kan, hoe er meer geld verdiend kan worden. Het bedrijf laat nog wel weten dat ondanks die ontslagen die dan ook zullen gaan vallen, dat er dus ook nog wel mensen aangenomen kunnen worden voor juist die onderdelen waar het bedrijf nog wel groeit.
4: Bij Arcadis werken ruim 34.000 mensen in zo'n 30 landen. Het is niet duidelijk waar de banen gaan verdwijnen. Het weer droog en geregeld zon, ook wat hoge bewolking. Wordt uitzonderlijk warm met maxima van 23 graden op de Wadden en 29 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS-journaal.
3: Verkeersinformatie.
7: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Gelderland worden de files nu snel korter. Het rijdt nog vooral erg langzaam op de N325, knooppunt Velperbroek richting Nijmegen. Dat komt door een ongeluk bij het Gelderdom. De vertraging is hier 3 kwartier. Op de A50 van Os naar Arnhem bij Renkum 20 minuten oponthoud. Op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Grijsoord. De linkerrijstrook is dicht en dat kost je bijna 20 minuten. Verder staat er nog een lange file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Bij Zaltbommel 17 kilometer file en de vertraging is hier 35 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
9: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronckhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronckhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
8: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
10: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
11: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
12: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
11: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
13: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: tijdens een feestelijke kick-off met bezoekers, vrienden, stormgenoten, stormmakers en andere genodigden. Bezoekers krijgen die avond niet alleen een vooruitblik op het nieuwe programma, maar worden ook bijgepraat over de ontwikkelingen rondom de duurzame renovatie van het theater. De afgelopen zomer zijn er belangrijke stappen gezet in de renovatie van Theater De Storm. Tijdens de kick-off neemt directeur Luc van Geffen het publiek mee in de ontwikkelingen en plannen voor de komende periode. Daarmee vormt de avond niet alleen de start van een nieuw theaterseizoen, maar ook een moment om samen stil te staan bij de toekomst van Theater De Storm. Tijdens de avond staat uiteraard ook het nieuwe theaterprogramma centraal. Bezoekers krijgen van een aantal voorstellingen alvast een kort voorproefje. Zo krijgen zij een eerste indruk van wat er de komende maanden in Theater De Storm te beleven is. Welke artiesten precies op het podium verschijnen, blijft nog even een verrassing. Met de kick-off luidt Theater De Storm samen met het publiek een nieuw seizoen in. Een seizoen waarin ontmoeting, bijzondere verhalen en samen genieten van theater opnieuw centraal staan. De entree voor de kick-off bedraagt €10 en dit is inclusief een feestelijk drankje na afloop. Vrienden van het theater reserveren voor €5 een plekje in de zaal. Tickets zijn te bestellen via de website van Theater De Storm. De avond begint om 8:15.
1: Radio Ideaal.
2: Heb je een tip voor onze redactie? Mail dan naar redactie@radioideaal.nl.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De files worden nu snel korter. In Gelderland rijdt het nog wel langzaam door een ongeluk op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht. Bij knooppunt Grijsoord 20 minuten oponthoud. De linker rijstrook is hier dicht. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij Zaltbommel ruim een kwartier vertraging. En dan de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Daar is het oponthoud bij knooppunt Waterberg ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Als onderdeel van de Kinderboekenweek houdt het Dru Industriepark in samenwerking met Bibliotheek Poort van Gelre, Amphion Muziekschool en Peertof Kindertheater op zaterdag 3 oktober de expeditie Dru. Dit keer staat de middag in het teken van het thema Spot aan. Kinderen vanaf 4 jaar kunnen deelnemen en hun eigen backstage pas ophalen. Ze gaan vervolgens als een echte ster door het portiersgebouw. Ze wandelen met een spannende route die hen backstage brengt bij het theater en langs de popzaal waar al veel toffe bands en artiesten hebben opgetreden. Tijdens de route verzamelen de speurneuzen letters en kraken een geheime code. De start zaterdag 3 oktober is tussen 1 en 3 uur in het portiersgebouw. De middag wordt gezellig afgesloten in de foyer met schminken, karaoke, knutselen en een leeshoek. De toegang is gratis, ouders mogen mee op avontuur en de kinderen worden niet begeleid door Dru Industriepark of Bibliotheek Poort van Gelre.
0: Radio Ideaal. Organiseer jezelf een evenement of activiteit? Stuur jouw agendabericht naar redactie@radioideaal.nl.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
2: Hey, buurman.
3: Dag, buurvrouw.
2: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
3: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
0: Vanaf 2 oktober opent Meisjes van Greve haar deuren aan de Stationsstraat 30 in Zelhem. Ontdek onze mooie collectie wollen vesten, leren tassen en accessoires, stoere outdoor laarzen, sfeervolle woonaccessoires en leuke cadeaus. Natuurlijke producten met aandacht en zorg voor u uitgezocht. Nieuwsgierig geworden? Kom gezellig binnen en laat u verrassen. Meisjes van Greve, Stationsstraat 30 in Zelhem.
4: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
5: Geen idee. Snoeien?
4: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
5: Veldhuizen wie?
4: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
5: Top, gaan wij iets leuks doen.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Nederland en 5 andere landen willen dat het budget in de volgende 7 jaren begroting van de Europese Unie wordt verlaagd. Dat schrijven ze in een brief aan de voorzitter van de EU. De leiders van de landen zeggen dat het ophogen van budgetten niet past bij de bezuinigingen die in sommige van die landen spelen. Ook willen ze dat er scherpere keuzes worden gemaakt. Ze zijn het eens met extra uitgaven voor defensie, maar willen dat er minder geld gaat naar boeren en arme regio's binnen de EU. Landen als Spanje en Italië willen juist dat daar meer geld naartoe gaat. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, heeft excuses aangeboden voor het inbreken bij websites en systemen van de Australische overheid. Het gebeurde in juni, werd vorige week bekendgemaakt door de Australische premier Albanese. OpenAI had 2 weken daarvoor pas de regering op de hoogte gebracht en Albanese noemde dat onacceptabel. Het AI-bedrijf ontdekte de inbraken half augustus en geeft toe dat het de Australische overheid eerder had moeten informeren. OpenAI gaat de getroffen instanties helpen en meebetalen aan het versterken van de cyberverdediging. Arcadis schrapt ongeveer 1000 banen. Het ingenieursbureau stopt met architectuuropdrachten. Ook komt er een einde aan de activiteiten in China. Bij Arcadis werken wereldwijd ruim 34.000 mensen. Het is niet duidelijk waar de banen gaan verdwijnen. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat, niet alleen meer tijdens kantooruren. Door deze uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te kunnen komen. De behoefte aan het dag en nacht kunnen chatten lijkt groot. Inmiddels zijn er

0: meer chatgesprekken buiten kantoortijd dan daarbinnen. Het weer droog en geregeld zon, al is er ook wat hoge bewolking. Het wordt uitzonderlijk warm met maxima van 23 graden op de Wadden en 29 graden in het zuidoosten. Ook morgen warm en na zomer weer met veel zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De ochtendspits lost nu snel op. In Gelderland staan nog maar een paar files. Op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht staat nu nog de langste, bij knooppunt Grijzeoord. De weg is daar weer vrijgegeven na een ongeluk en de teller staat hier nog op een kwartier vertraging. De A2 Utrecht richting Den Bosch bij Waardenburg, 10 minuten vertraging. Op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam bij Hardingsveld-Giessendam, 5 kilometer file. Dat kost je 10 minuten. De A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld, 5 minuten. En ook nog file op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Voorbij Hoenderloo is het oponthoud een kleine 10 minuten.
3: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is dé moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
5: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
6: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
7: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder. Ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
8: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl.

Rick Astley and Never Gonna Give You Up. Ja, hij treedt nog steeds op, deze Rick Astley. Welkom in de muziekservice. Dinsdag is het vandaag en wij hebben weer een lekkere nieuwe lijst van muziek. De mix van muziek die weer de komende 2 uur voorbij gaat komen. Welkom allemaal. Fijn dat je erbij bent en fijn dat je luistert met nu Bob Sinclair. Terug in de tijd met The Love Generation. From

0: Je hoort achtereenvolgens niemand minder als Bob Sinclair met The Love Generation. We hadden een nieuwe Nederlandstalige van Samuel Welten met Russo met Boom. En zojuist uit de jaren 80, begin jaren 80, Spandau Ballet met The True. Ja, stugge of muffe handdoeken. Deze eenvoudige herstelwasbeurt maakt ze weer zacht. Dat hoor je zo meteen.
1: De muziekservice. Tijdens en na de koffiepauze, de drijfveer van de dag.

Worden Gerard Joling en zijn lieveling. Ja, als dat allemaal een beetje mee zit, dan ga ik Gerard Joling interviewen. Ergens in november. Ik weet waar hij komt met zijn optreden. En ik heb het op dit moment bij het management neergelegd. Ja, als het doorgaat, dan hoor je dat vanzelf tegen die tijd. Goed, we gaan even naar de handdoeken. Stugge of muffe handdoeken. Deze eenvoudige herstelwasbeur, die maakt ze weer zacht. Namelijk laat de natte, stop de handdoeken in de trommel zonder wasmiddel en giet 1 kop witte natuurazijn in het bakje voor de wasverzachter. Draai een katoenprogramma op maximaal 60 graden om kalk en zeepresten te breken. En laat de natte handdoeken na de eerste beurt in de machine liggen. Strooi 0,5 kop zuiveringszout rechtstreeks op de was en draai nogmaals een volledig programma. Ja, voor de dagelijkse was is 40 graden vaak voldoende om energie te besparen en de vezels te ontzien. En wat ook veel voorkomt is een veel voorkomende oorzaak, namelijk de van zeepopbouw, is een te volle wasmachine. Dat moet je dus ook niet doen. En meng zuiveringszout en azijn nooit tegelijk in dezelfde wasbeurt of oplossing. Ik zou zeggen, doe er je voordeel mee.

0: uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. 5 Achterhoekse organisaties hebben zaterdag in Lochem hun handtekening gezet onder landelijke gedragsafspraken voor gravelbikers. De sport wordt steeds groter en ook in de Achterhoek trekken steeds meer fietsers met de gravelfiets de natuur in. Om ervoor te zorgen dat dit met respect wordt gedaan, is de gravelcode in het leven geroepen. Met deze gedragsregels willen ze ervoor zorgen dat de groeiende groep de natuur en andere recreanten respecteert. Vooral in groepen blijkt het soms lastig om je aan de regels te houden. De organisaties roepen fietsers daarom op rekening te houden met wandelaars, ruiters en mensen die hun hond uitlaten en hen onderweg ook te groeten. De Ettenseweg in Ulft is nog tot en met vrijdag 13 oktober dagelijks tussen 7 en 4 uur afgesloten. De gemeente Oude IJsselstreek vervangt in deze periode de putknoppen, omdat enkele putten niet gelijk liggen met het wegdek. Verkeer wordt omgeleid via industrieterrein De Rieze, de Hogenkamp, het Goor en de N817, waarna het via de Bergseweg Ulft kan bereiken. Tijdens Burendag werden in de gemeente Lochem 50 inwoners verrast met een taart, omdat zij waren genomineerd als beste buur. Medewerkers van Welzijn Lochem brachten de taarten langs verschillende kernen. Ook burgemeester Bakhuis reikte een taart uit in Epse. De actie die Welzijn Lochem al sinds 2015 organiseert, is bedoeld om betrokken en behulpzame buren in het zonnetje te zetten en buurtcontact te stimuleren. Na de wedstrijd, De Graafschap tegen FC Den Bosch, ontstond zondag onrust. Supporters uit het uitvak gooiden bier richting thuissupporters en probeerden hen uit te lokken. Na afloop waren er opstootjes en zou er mogelijk met stoelen zijn gegooid. 2 stewards raakten gewond. De politie zette de ME in om de groep uit het gebied te laten vertrekken. Een 31-jarige man uit Doetinchem werd aangehouden omdat hij de ME zou hebben tegengewerkt. Hij wordt verdacht van opruiing. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: Vandaag hebben we een bijzondere dag voor de boeg. Niet omdat er wolken zijn en ook flinke zonnige perioden, maar met een zuidoostenwind die vanmiddag matig wordt, zal de temperatuur flink oplopen en wordt het uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar met 27 graden. Een warme dag dus voor de boeg en vanavond tot zonsondergang is het ook nog aangenaam. Na zonsondergang koelt het ook wel snel af. 20 graden wordt dan de temperatuur en komende nacht liggen de minima rond de 17 tot 18 graden. Bij een zuidenwind die altijd nog wat door blijft waaien. Woensdag wordt het ook nog warm met temperaturen van zo'n 27 graden. Het is eerst zonnig, laat op de dag neemt vanuit het westen de wolken wel wat toe. En in de avond dan vallen al de eerste buien in het westen van de provincie. En later op de avond, maar vooral in de nacht naar de donderdag, gaan er ook buien vallen in de Achterhoek. Donderdagochtend passeert het koufront, dan zijn de buien wat steviger. We beginnen dan met een graad of 18. Maar donderdag overdag moeten we ook nog rekening houden met wat buien. Vooral in de ochtend. In de middag valt een enkele bui. Wordt het geladen, kan ook wat droger zijn. Komt de zon er weer wat meer door. Maar de temperatuur die komt niet verder dan 20 graden. De dagen daarna blijft die temperatuur van rond de 20 tot 21 graden overdag. Vrijdag en in het weekend hebben we ook nog wel geregeld de zon erbij. De kans op een bui is klein. Dus gaan we ook nog een aangename periode tegemoet.

Ja, ik zie dat het alweer tijd is. Hoog tijd voor het volgende. En dat is natuurlijk onze verjaardagskalender. Vandaag op deze dinsdag 29 september zijn onder andere jarig Nederlands springruiter Piet Rijmakers. Hij wordt 70 jaar. En ook is jarig Nederlands acteur John Jones. En John Jones die viert vandaag zijn 63ste verjaardag. Collega DJ Niels Hoogland. Hij wordt vandaag 54 jaar. En voormalig model en Nederlands presentatrice Nicolette Kluiver viert vandaag haar 42ste verjaardag. En als laatste in de lijst is Nederlands model Sylvia Geersen. En zij wordt vandaag 41 jaar. Nou, ik zeg op deze dinsdag natuurlijk iedereen weer van harte gefeliciteerd.

Ja, deze staat al 18 weken genoteerd in de Nederlandse top 40. En nog steeds op nummer 1. Shakira met de Burna Boy. En Die Die. Goed, wij gaan er even uit. Wij zijn zo meteen terug. Maar we gaan eerst nog naar Adam Lambert. En What Do You Want From Me?

0: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
1: En dat maakt het verschil in het veld.
0: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
2: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel bij Eetcafé De Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal.
3: Voor een echt feest huur je de partycar. De partycar transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar een gezelligste barbecue. Perfect voor buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De partycar heeft koelkasten, barbecues en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garrison in Tolweg. Geen gedoe, daar is alles. Vleesboerderij Garrison.nl.

0: stal.
1: De Kovic, ook voor recycling. Voor het storten van bouw- en sloopafval of snoeiafval tot asbest of hout. Maar ook het afhalen van zand, grind, tuingrond of menggranulaat. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
2: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verp.

0: aflevering. Ons Heli team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Heli, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek helu.nl en start samen. Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Thailand is het dodental door het noodweer gestegen tot 23. Grote delen van het land hebben al dagenlang te maken met veel regen, waardoor gebieden zijn overstroomd. In Bangkok zijn meer dan 700.000 mensen getroffen door het hoge water. Inmiddels lijkt het water in de Thaise hoofdstad te dalen, omdat het beter afgevoerd kan worden. Toch staan nog veel belangrijke wegen blank. De komende dagen gaat het naar verwachting minder regen in Thailand. Een petitie voor inspraak over de natuur op de Waddeneilanden is al meer dan 50.000 keer ondertekend. Bewoners van de eilanden maken zich zorgen over plannen van de Rijkswaterstaat om delen van de natuur op de eilanden het hele jaar af te sluiten. Het gaat namelijk niet goed met sommige natuurgebieden. Een maatregel zou kunnen zijn om gebieden meer rust te geven. De plannen zijn nog niet definitief, maar eilanders zijn bang dat het te drastisch wordt en eisen inspraak. De petitie wordt vandaag overhandigd aan de Tweede Kamer. 6 EU-landen, waaronder Nederland, willen dat het budget in de volgende meerjarenbegroting van de EU omlaag gaat. Dat blijkt uit een brief aan de voorzitter van de EU. De leiders van de 6 landen zijn het eens met extra uitgaven voor defensie, maar willen dat er minder geld gaat naar boeren en arme regio's binnen de EU. In een paar dagen tijd zijn 4 honden overleden nadat ze waren uitgelaten in een park in Schiedam. De politie vermoedt dat ze iets hebben gegeten, waardoor ze ziek zijn geworden. Het advies aan hondeneigenaren is om hun huisdier voorlopig ergens anders uit te laten. Wat de honden hebben binnengekregen is nog onbekend. Wel hadden alle beesten dezelfde symptomen. De politie gaat in het park in Schiedam pathologisch en toxicologisch onderzoek doen. En ook staan er waarschuwingsborden. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Bij weinig wind wordt het zeer warm voor eind september. Namelijk 23 graden aan zee tot 29 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
3: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
2: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
0: Heli, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verp

0: samen.
1: De herfst is begonnen. Tijd om je interieur op te fleuren met warme kleuren en prachtige bloemen. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en ontdek de magie van het seizoen.
2: Wie heeft jullie geholpen met die nieuwe waterinstallatie?
3: Verheij uit Toldijk laten komen.
2: Rijden die met die blauwe werkbusjes?
3: Ja, en naast watertechniek doen ze ook installatiewerk en elektra. Die jongens kunnen alles.
2: Handig, want ik kan nog wel wat hulp gebruiken hier.
3: Mooi, zij ook.
4: Verheij Toldijk, sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Verheij Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheijtoldijk.nl.
5: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.

0: Lang geleden, eind jaren 90, kwam hij uit. Celine Marlin, Sitting Down Here. Ja, we zitten lekker nog steeds. Hier op de stoel in de studio bij Radio Ideaal. De muziekservice nog tot aan 12 uur. Met de fijne mix van muziek. En dat doen we nu met een stukje Nederlandstalig. De grote doorbraak. Hij brak toen echt door met dit nummer. Jeroen van der Boom en Jij Bent Zo.
1: Zeg ik

0: hoorde de grote doorbraak van Jeroen van der Boom, Jij bent zo. We hadden de grote hit in de jaren 80 van Paul Young, Come Back and Stay. En zojuist een echte gouden oude 1970, de formatie Foei and All Right Now. Ja, ik had het straks over die handdoeken in deel 1, dat was ze. Ik heb ook nog iets over spijkerbroeken, dat hoor je zo meteen. Maar eerst weer een gezellige Nederlandstalige. Heel mooi nummer met een mooie tekst van André Hazes, Kleine Jongen.
1: Kleine Jongen.

Ja, in deel 1 hadden we het al over de handdoeken wassen. Maar hoe hou je je nieuwe spijkerbroek fris zonder te wassen? Ja, luchten. Hang je jeans buiten of in een goed geventileerde ruimte om nare geurtjes kwijt te raken? Een vriezertruc. Stop je jeans apart in een plastic zak en leg ze een nacht in de vriezer. Dit doodt bacteriën die geurtjes veroorzaken. Ja, al lost het natuurlijk de vlekken natuurlijk niet op. En plaatselijke reiniging. Heb je alleen een kleine vlek, gebruik dan een vochtige doek of een beetje milde zeep om die plek van je favoriete jeans schoon te maken. Ja, het is ook belangrijk om je spijkerbroek schoon te houden door te wassen bij lage temperaturen om de stof en vezels te beschermen.

Ja, wij zijn weer toe aan een nieuwsfeitje. En hier schrok ik eigenlijk best wel van dit bericht. Namelijk vanaf 1 december 2026 wordt Mark Bouwmans de nieuwe voorzitter van de Vereniging Hogescholen VH in Den Haag. De Vereniging Hogescholen die zet zich in voor het onderwijs en onderzoek bij de 36 publiek bekostigde hogescholen en fungeert als gesprekspartner voor overheden en maatschappelijke organisaties. Mark Bouwmans neemt hiermee afscheid als burgemeester van Doetinchem, voorzitter van de regio Achterhoek en vicevoorzitter van het VNG. Ja, hij sinds 2017 was hij burgemeester in Doetinchem. En in heel die periode dat ik Mark Bouwmans eigenlijk gekend heb, had hij ook heel veel belangstelling voor de brandweer waar ik toen bij zat. Hij heeft zelfs een nachtdienst meegedraaid, echt mee op de brandweerauto meegegaan. En Mark Bouwmans die zette zich behoorlijk in voor de hulpverleners. Niet alleen de brandweer, maar ook de politie. En ja, ik heb hem ervaren als een hele sympathieke man. Zonder meer. Met natuurlijk af en toe ook zijn humor erbij. En voor mij is het nog altijd de beste burgemeester die wij ooit gehad hebben in Doetinchem. Ik vind het ook heel jammer dat hij stopt. Jammer dat hij weggaat. Maar mocht je luisteren. Mark, ik wens je alle geluk en heel veel succes met je nieuwe baan.

Nederlandstalig van Wolter Kroes. We gingen terug naar 2005 met hem met Als de muziek begint te spelen. Ja, en dat heeft nog wat naweeën van afgelopen zaterdag 26 september. Toen wij hier bij Radio Ideaal de hele dag de Nederlandstalige muziek hadden. De dag van de Nederlandstalige muziek van 8:00 tot 8:00. Hier en daar heb ik wat reacties gelezen. En ja, het heeft toch wel weer geleefd bij onze luisteraars. En dat is natuurlijk altijd leuk om te horen. Goed, dit was die voor de dinsdag. De muziekservice. Wij zijn er morgen vroeg vanaf 10:00 weer. Met een nieuwe frisse lijst van muziek. We gaan eruit met uit de midden jaren 90. Master Boy en The Land of Dreaming. Hele fijne dag. En hou hem hier gezellig aan op Radio Ideaal.

0: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren. Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het hangt gewoon weert. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
1: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overalls en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.
0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Meerdere treinstations zijn ontruimd of ontruimd geweest vanwege onbeheerde spullen. Zo is het treinstation van Haarlem afgesloten omdat er 2 onbeheerde koffers zijn gevonden. Niemand mag het station in en er rijden geen treinen van en naar de stad. Volgens NS ligt het treinverkeer nog tot minstens 12:30 vanmiddag stil. Ook op Rotterdam Centraal en Utrecht Centraal werden stations gedeeltelijk afgesloten vanwege onbeheerde spullen. In Rotterdam meldde de eigenaresse van de koffer zich al snel. In Utrecht zijn 2 mensen aangehouden op verdenking van het verstoren van de openbare orde. Het aantal mensen dat het geen probleem vindt dat een man zijn vrouw slaat, is gestegen. Dat staat in een onderzoek over vrouwenemancipatie van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Over het algemeen denken Nederlanders nog altijd positief over vrouwenemancipatie. Maar het aandeel Nederlanders dat het partnergeweld altijd afkeurt, is gedaald. 85% vindt het nooit gerechtvaardigd. En 13 jaar geleden was dat nog 88%. Volgens onderzoekers worden mensen traditioneler in hun opvattingen. Dat heeft deels te maken met religie, maar mogelijk ook met de invloed van de manosphere op sociale media. Het dodental door het noodweer in Thailand is opgelopen naar 23. Grote delen van het Aziatische land hebben al dagenlang te maken met veel regenval, waardoor gebieden zijn overstroomd. 4 honden zijn ziek geworden en overleden nadat ze in een stadspark in Schiedam iets hadden gegeten tijdens het uitlaten. Wat is niet bekend, dat gaat de politie de komende tijd onderzoeken. In het park staan waarschuwingsborden. Het advies aan hondeneigenaren is om hun huisdier voorlopig ergens anders uit te laten. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Bij weinig wind wordt het zeer warm voor deze tijd van het jaar. 23 graden aan zee tot 29 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Je sluit af, je rijdt weg, maar blijft het ook veilig? Bij CQTech Nederland kennen ze de waarde van zekerheid. Voor je woning, bedrijf of terrein. Met camera's, alarmsystemen en sterke hekwerkoplossingen. Praktisch, professioneel en op maat. Ook voor veilige opslag van bijvoorbeeld fietsaccu's denkt CQTech mee met veilige, slimme oplossingen. Dichtbij vanuit Zelhem, nuchter en vertrouwd. CQTech Nederland. Maximale veiligheid voor uw woning, bedrijf en terrein. Plan vrijblijvend advies via CQTechNederland.nl.
4: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
5: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
3: Een camera, alarm, hekwerk of veilige opslag voor je fietsaccu? CQTech Nederland levert advies en oplossingen op maat. Ga naar securtechnederland.nl.
6: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
7: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl. Duid maar weg.
8: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
9: Vanaf 2 oktober opent Meisjes van Greve haar deuren aan de Stationstraat 30 in Zelhem. Ontdek onze mooie collectie wollen vesten, leren tassen en accessoires, stoere outdoor laarzen, sfeervolle woonaccessoires en leuke cadeaus. Natuurlijke producten met aandacht en zorg voor u uitgezocht. Nieuwsgierig geworden? Kom gezellig binnen en laat u verrassen. Meisjes van Greve, Stationstraat 30 in Zelhem.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zondag 4 oktober organiseert Landelijke Rijvereniging en Ponyclub Ruurlo de Hap en Staprit. Een prachtige buitenrit met onderweg een aantal lekkernijen. De Hap en Staprit van Landelijke Rijvereniging en Ponyclub Ruurlo is dit jaar op zondag 4 oktober. Deze buitenrit voert door het prachtige coulissenlandschap van Ruurlo en omstreken. Onderweg zijn er stops met lekkere hapjes voor ruiter en paard. Er kan een korte 13 kilometer of lange route 17 kilometer worden gekozen. De kosten zijn €15 per persoon en starten kan tussen 10 en 11 uur op het windmolenveld Rommelerdijk 4 te Ruurlo.
0: Radio Ideaal.

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. 5 Achterhoekse organisaties hebben zaterdag in Lochem hun handtekening gezet onder landelijke gedragsafspraken voor gravelbikers. De sport wordt steeds groter en ook in de Achterhoek trekken steeds meer fietsers met de gravelfiets de natuur in. Om ervoor te zorgen dat dit met respect wordt gedaan, is de gravelcode in het leven geroepen. Met deze gedragsregels willen ze ervoor zorgen dat de groeiende groep de natuur en andere recreanten respecteert. Vooral in groepen blijkt het soms lastig om je aan de regels te houden. De organisaties roepen fietsers daarom op rekening te houden met wandelaars, ruiters en mensen die hun hond uitlaten en hen onderweg ook te groeten. De Ettenseweg in Ulft is nog tot en met vrijdag 13 oktober dagelijks tussen 7 en 4 uur afgesloten. De gemeente Oude IJsselstreek vervangt in deze periode de putknoppen omdat enkele putten niet gelijk liggen met het wegdek. Verkeer wordt omgeleid via industrieterrein De Rieze, de Hogenkamp, het Goor en de N817, waarna het via de Bergseweg Ulft kan bereiken. Tijdens Burendag werden in de gemeente Lochem 50 inwoners verrast met een taart, omdat zij waren genomineerd als beste buur. Medewerkers van Welzijn Lochem brachten de taarten langs verschillende kernen. Ook burgemeester Bakhuis reikte een taart uit in Epse. De actie die Welzijn Lochem al sinds 2015 organiseert, is bedoeld om betrokken en behulpzame buren in het zonnetje te zetten en buurtcontact te stimuleren. Na de wedstrijd, De Graafschap tegen FC Den Bosch, ontstond zondag onrust. Supporters uit het uitvak gooiden bier richting thuissupporters en probeerden hen uit te lokken. Na afloop waren er opstootjes en zou er mogelijk met stoelen zijn gegooid. 2 stewards raakten gewond. De politie zette de ME in om de groep uit het gebied te laten vertrekken. Een 31-jarige man uit Doetinchem werd aangehouden omdat hij de ME zou hebben tegengewerkt. Hij wordt verdacht van opruiing. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Op Nationale Ouderendag, vrijdag 2 oktober, vindt de 14e editie van de Nationale Voorleeslunch plaats. Door heel Nederland komen meer dan 10.000 ouderen samen in buurthuizen, bibliotheken en zorginstellingen om te luisteren naar een verhaal dat speciaal voor hen is geschreven door een bekende auteur. Dit jaar neemt Joke van Leeuwen die bijzondere rol op zich. De Koppelkerk in Bredevoort doet mee aan dit nationale evenement en heeft Nelleke Dansen uitgenodigd om op deze dag te komen voorlezen. Om 10 uur leest zij het verhaal van Joke van Leeuwen voor in het Boekencafé onder het genot van een kop koffie met krentenwegge. De Nationale Voorleeslunch is een initiatief van de Samenleesclub in samenwerking met buurthuizen, bibliotheken, zorginstellingen en Omroep Max. Het verhaal wordt op honderden locaties door heel Nederland voorgelezen aan duizenden ouderen. In de Koppelkerk in Bredevoort is de Nationale Voorleeslunch vrijdag 2 oktober. De toegang is gratis. Wel wordt een vrije gift op prijs gesteld.
0: Radio Ideaal.

0: feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
1: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: Hemu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons hele team staat

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Vier grote treinstations zijn vanochtend deels ontruimd vanwege onbeheerde spullen. Het gaat om Haarlem, Utrecht Centraal, Rotterdam Centraal en Dordrecht. ProRail zegt dat er wordt onderzocht of er een verband is. In Utrecht en Haarlem zijn er mensen aangehouden. Het achterlaten van tassen op stations is verboden. In Dordrecht worden de achtergelaten spullen nog onderzocht. In Utrecht en Rotterdam zijn de tassen opengemaakt, maar ze hadden geen gevaarlijke inhoud. BOA's in het OV krijgen vanaf komende maand toegang tot het rijbewijzenregister. Met een pasfoto uit dat register kunnen ze sneller de identiteit vaststellen van een zwartrijder of overlastgever. Nu moeten BOA's vaak nog wachten op de politie om een boete te geven als de identiteit niet kan worden vastgesteld. BOA's kiezen er nu nog vaak voor om de overlastgever of zwartrijder daarom alleen te waarschuwen en geen boete te geven. De autoriteit persoonsgegevens vindt de maatregel niet voldoende, omdat de meeste aanhoudingen in het OV zou gaan om mensen zonder rijbewijs. Het aantal mensen dat het geen probleem vindt dat een man zijn vrouw slaat, is licht gegroeid. Blijkt het onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Het aantal Nederlanders dat partnergeweld altijd afkeurt, daalde van 88% in 2013 naar 85% nu. Wat ook opvalt is dat jongere mensen partnergeweld minder vaak afkeuren dan ouderen. De houtrepdijk tussen Enkhuizen en Lelystad is vanaf 21 oktober dicht voor voertuigen die meer wegen dan 15 ton. Rijkswaterstaat heeft scheuren gevonden in de beweegbare bruggen op de dijk in de buurt van Lelystad. Om te voorkomen dat de bruggen verder beschadigen en om herstelwerk mogelijk te maken, worden zware voertuigen nu geweerd. Het weer op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Bij weinig wind wordt het zeer warm voor eind september. 23 graden aan zee tot 29 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
3: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
2: In dat geval, Schoenmode Hermans.
4: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
5: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
6: Of zo.
7: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
4: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
3: Bij Schoenmode Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk. Wow.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zondag 4 oktober organiseert Landelijke Rijvereniging in Ponyclub Ruurlo de Hap- en Staprit. Een prachtige buitenrit met onderweg een aantal lekkernijen. De Hap- en Staprit van Landelijke Rijvereniging en Ponyclub Ruurlo is dit jaar op zondag 4 oktober. Deze buitenrit voert door het prachtige coulissenlandschap van Ruurlo en omstreken. Onderweg zijn er stops met lekkere hapjes voor ruiter en paard. Er kan een korte 13 kilometer of lange route 17 kilometer worden gekozen. De kosten zijn €15 per persoon en starten kan tussen 10 en 11 uur op het Windmullenveld Rommelerdijk 4 te Ruurlo.
0: Radio Ideaal

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Het nieuwe seizoen van Theater De Storm in Winterswijk gaat van start. Op donderdag 1 oktober gaat het doek weer op tijdens een feestelijke kick-off met bezoekers, vrienden, stormgenoten, stormmakers en andere genodigden. Bezoekers krijgen die avond niet alleen een vooruitblik op het nieuwe programma, maar worden ook bijgepraat over de ontwikkelingen rondom de duurzame renovatie van het theater. De afgelopen zomer zijn er belangrijke stappen gezet in de renovatie van Theater De Storm. Tijdens de kick-off neemt directeur Luc van Geffen het publiek mee in de ontwikkelingen en plannen voor de komende periode. Daarmee vormt de avond niet alleen de start van een nieuw theaterseizoen, maar ook een moment om samen stil te staan bij de toekomst van Theater De Storm. Tijdens de avond staat uiteraard ook het nieuwe theaterprogramma centraal. Bezoekers krijgen van een aantal voorstellingen alvast een kort voorproefje. Zo krijgen zij een eerste indruk van wat er de komende maanden in Theater De Storm te beleven is. Welke artiesten precies op het podium verschijnen, blijft nog even een verrassing. Met de kick-off luidt Theater De Storm samen met het publiek een nieuw seizoen in. Een seizoen waarin ontmoeting, bijzondere verhalen en samen genieten van theater opnieuw centraal staan. De entree voor de kick-off bedraagt €10 en dit is inclusief een feestelijk drankje na afloop. Vrienden van het theater reserveren voor €5 een plekje in de zaal. Tickets zijn te bestellen via de website van Theater De Storm. De avond begint om 7:15.
0: Radio Ideaal

0: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
2: De Covic, ook voor loonwerk. Voor het zaaien en bemesten van het gewas tot het maaien en persen van grote balen. Het totaal loonwerkpakket en ook deskundig advies. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
3: Vanaf 2 oktober opent Meisjes van Greve haar deuren aan de Stationsstraat 30 in Zelhem. Ontdek onze mooie collectie wollen vesten, leren tassen en accessoires, stoere outdoor laarzen, sfeervolle woonaccessoires en leuke cadeaus. Natuurlijke producten met aandacht en zorg voor u uitgezocht. Nieuwsgierig geworden? Kom gezellig binnen en laat u verrassen. Meisjes van Greve, Stationsstraat 30 in Zelhem.

0: Eugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Wilt u een topspeler van uw automaat? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Nederland en 18 andere Europese landen zijn invallen gedaan in een onderzoek naar een oplichtersbende. Die verkocht oude smartphones als nieuw. De telefoons liet de bende repareren in Hongkong en de Verenigde Arabische Emiraten. Daarna kwamen ze naar Nederland en Duitsland en werden vervolgens online verkocht. De criminelen zouden ruim 1 miljoen oude smartphones hebben verhandeld en zo ruim 300 miljoen euro hebben verdiend. In totaal zijn er 7 verdachten opgepakt. Treinstations in Haarlem, Utrecht, Rotterdam en Dordrecht zijn vanochtend deels ontruimd geweest vanwege onbeheerde koffers. ProRail zegt dat een eventueel verband wordt onderzocht. Bij een aantal stations zijn mensen aangehouden omdat het achterlaten van koffers verboden is. Israëlische kolonisten hebben het vannacht een Palestijns gezin onmogelijk gemaakt om terug te keren naar huis op de westelijke Jordaan-oever. Het gezin was in juli door kolonisten uit hun dorp verdreven. En het Hoge Rechtshof had geoordeeld dat de familie veilig moest kunnen terugkeren. Maar honderden relschoppers hadden vannacht wegen geblokkeerd en bekogelden Israëlische militairen en de grenspolitie die dat gezin begeleidden. Ook de 2 huizen van hun familie en spullen van andere dorpsbewoners werden in brand gestoken, meldt Al Jazeera. En snoekeraar Graham Dutt moet 7 jaar de cel in vanwege seksueel kindermisbruik. Hij zou misbruik hebben gepleegd met een meisje en met een jongen. Zelf ontkent hij. Hij werd eerder al geschorst toen de aanklachten vorig jaar bekend werden gemaakt. Het weer, zon afgewisseld door wat sluierwolken. Alleen in het noordwesten is de bewolking wat zwaarder. Het is 23 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Het blijft vanavond lang warm en vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen veel zon en uitzonderlijk warm. En morgenavond volgen wat buien. Dit was het NOS Journaal.
4: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
5: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar 1 schoentje. Voor 1 meisje.
6: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
5: In dat geval, Schoenmode Hermans.
7: De herfst is begonnen. Tijd om je interieur op te fleuren met warme kleuren en prachtige bloemen. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en ontdek de magie van het seizoen.
8: Schat, de oprit is echt bult en gat.
9: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Gaafwerk.
8: Veldhuizen wie?
9: Groen en Gaafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengaafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Gaafwerk zijn.
8: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.
6: Bij Schoenmoeder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
10: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.
11: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tjesteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
12: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
13: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zondag 4 oktober organiseert Landelijke Rijvereniging in Ponyclub Ruurlo de Hap- en Staprit. Een prachtige buitenrit met onderweg een aantal lekkernijen. De Hap- en Staprit van Landelijke Rijvereniging en Ponyclub Ruurlo is dit jaar op zondag 4 oktober. Deze buitenrit voert door het prachtige coulissenlandschap van Ruurlo en omstreken. Onderweg zijn er stops met lekkere hapjes voor ruiter en paard. Er kan een korte 13 kilometer of lange route 17 kilometer worden gekozen. De kosten zijn €15 per persoon en starten kan tussen 10 en 11 uur op het windmolenveld Rommelerdijk 4 te Ruurlo.
0: Radio Ideaal

0: Een uitvaart is geen dag uit het leven, maar een heel leven in één dag. Daarom verdient die dag alle aandacht. Na een overlijden komt er veel op je af. Christina luistert, staat naast je en neemt je stap voor stap mee. Met rust, aandacht en één vertrouwd gezicht. Uitvaartbegeleiding Christina. Laat het afscheid passen bij het leven. Uitvaartchristina.nl.
1: De lekkerste patat en snacks komen uit de snackwagen van Vleesboerderij Garretsen. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of verjaardag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
0: Ook kinderen hebben hun herinneringen. Een tekening voor oma, iets moois op de kist voor opa. Christina geeft ook kinderen ruimte om op hun eigen manier afscheid te nemen. Uitvaartbegeleiding Christina. Uitvaartchristina.nl.
2: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
3: En dat maakt het verschil in het veld.
2: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
4: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal. Hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De veroordeling van Willem Engel is definitief. Dat heeft de Hoge Raad bepaald nadat de voorman van Viruswaarheid in cassatie was gegaan. Engel heeft een taakstraf van 60 uur gekregen vanwege opruiing in coronatijd. Zo riep hij in een livestream mensen op om te komen demonstreren, terwijl de rechter de bijeenkomst had verboden. Een eerdere demonstratie liep uit op gevechten met de politie. Engel stapte na de veroordeling in maart vorig jaar naar de Hoge Raad. Er komt een nieuwe ronde van het noodfonds energie. Dat gaat 4 januari van start, maakt het kabinet zojuist bekend. Er is 193 miljoen euro beschikbaar, dat is ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Het fonds is er voor mensen die een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie. De overheid verwacht dat er 500.000 huishoudens gebruik van willen maken. Als Meta niet binnen 2 weken stopt met de verkoop van zijn slimme camerabril, dan volgt er een rechtszaak. Dat zeggen meerdere organisaties, waaronder de Consumentenbond en hulporganisatie Of Limits. Zij staan slachtoffers van online misbruik bij en hebben mensen gesproken die op straat stiekem zijn gefilmd. De videobrillen lijken op gewone brillen, waardoor veel mensen niet doorhebben dat ze op beeld staan. De afgelopen jaren is de verkoop van de brillen flink toegenomen. Een deel van de Tweede Kamer wil een verbod, maar het kabinet vindt dat te ver gaan. Een man van 24 moet 10 jaar de gevangenis in omdat hij zijn vader heeft doodgestoken. Het gebeurde 2 jaar geleden in Amsterdam. Volgens de rechter heeft de man dat opzettelijk en met een vooropgezet plan gedaan. De man was verminderd toerekeningsvatbaar toen hij het deed. Zelf zegt hij dat hij zijn vader van 65 jaar heeft gestoken met een mes, maar dat hij dat niet vooraf had gepland. Naast de celstraf moet hij ook een schadevergoeding betalen aan zijn halfzus en halfbroer. Het weer, zon afgewisseld met wat sluierwolken. Alleen in het noordwesten is de bewolking wat zwaarder. Het is 23 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
7: Dag buurvrouw.
8: Hey buurman.
7: Wat ziet je woning er weer schitterend uit zeg.
8: Dank je, mooi hè. Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
9: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
10: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij een Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
11: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietjes in Zellem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl.
12: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angewoon Weert.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Onder de titel Van geboorte tot de hemelpoort organiseert het Heilige Beeldenmuseum in Vorden tot en met 1 november een tentoonstelling over de werken van de kunstdrijver en edelsmid Wim Thijssen. Ongeveer 80 kunstobjecten, waaronder kelken, monstransen, ciborries en wierookvaten, zijn te zien. Ze zijn in bruikleen gegeven door kerken, kloosters, andere instellingen uit Nederland en particulieren. Er is een werkplaats ingericht, een videofilm wordt getoond en over de tentoonstelling is ook een catalogus beschikbaar. De inleiding is geschreven door Casper Staal, oud-conservator van het Museum Catharijnenconvent in Utrecht. Het museum is iedere dag open, behalve de maandag, van 12 tot 5 uur. De entree is €8 en kinderen tot 12 jaar en museumkaarthouders hebben gratis toegang.
0: Radio Ideaal.

0: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
1: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij

0: jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
1: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland.